0: de opstelling omgegooid. AK staat in de basis en er is geen ruimte voor Reinders. En Somerville speelt op rechtsbuiten in plaats van Malen. Oranje speelt vanaf 3 uur tegen Marokko in het Mexicaanse Monterrey. En de wedstrijd is live te volgen bij de NOS. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag en de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen in de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Paraguay heeft zich ten koste van Duitsland geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. In Boston stond het na de reguliere speeltijd 1-1 en er kwam een verlenging. Daarin leek Duitsland te scoren, maar die goal werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd omdat de keeper werd gehinderd. Penalties moesten dus de uitkomst bieden en de Paraguayanen namen die beter. Zij nemen het zaterdag op tegen de winnaar van de wedstrijd Frankrijk-Zweden. En ook Brazilië is door naar de 8e finales. Zij schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en het oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
2: Frans Bauer, Rezze, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
1: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Vrij gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Maar ja, ik ben

0: het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kijk gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten je bij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een Amerikaanse filmmaker is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Carl Rynch verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar zijn privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. Ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe en de slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was de afgelopen ochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
3: Frans Bauer, Rezze, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse top 100.
1: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: Zachte G is wie we zijn.
1: Ja, wij Brabanders mogen wel wat trotser zijn op hoe we klinken.
2: Gezellig en gastvrij.
0: Gemoedelijk en gedreven.
1: En wat doen we dan? Feestje vieren.
0: Dus vier op 7 juli met ons mee.
2: De dag van de Zachte G.
3: Wij zijn Brabanders, hè, dus...
0: En daar zijn we trots op.
2: 7 juli, de dag van de Zachte G.
4: Ik doe mee. Supergezellig.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
2: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de ene.

0: Het gevoel van hier. Omroep Brabant.
1: Zolang ik geen vogels of fluiten, ga ik niet naar
0: hier. Omroep Brabant.

0: Cor Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik helemaal losga.
1: Bij Omroep

0: radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken. En de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van de Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag en de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militaire burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch luisterde het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog ruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
0: Frans Bauer, Rezze, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
1: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: De stembus is geopend. En als jouw hart voor Brabant klopt, kom je nu in actie.
1: Stel jouw lijstje samen van de mooiste liedjes van Brabantse bodem.
0: Het is kei simpel. Ga naar omroepbrabant.nl/top100 en laat jouw stem achter.
2: Radio speelt.
0: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming.
1: Wacht niet te lang, want voor je het weet is de stembus gesloten.

0: Omroep Brabant wenst jou een
1: Keigoeiemorgen!
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, keigoeie muziek en het gesprek van de dag.
2: Keigoeiemorgen!
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Keigoeiemorgen!
0: Elke werkdag.
3: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels als Shein, Temu en AliExpress die heel veel snel wisselende mode aanbieden. Die kleding is bovendien zo goedkoop dat repareren niet loont en de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken en ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken en de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. En volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestempeld voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer, vanochtend bewolking vanuit het westen. Al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
3: Frans Bauer, Rezze, Guus Meeuwis of La Fuente. Stem nu voor de Brabantse Top 100.
1: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu...
3: Non-stop de lekkerste muziek.

0: Op 7 juli vieren we
1: de dag van de zachte G. Het klinkt alsof iedereen er automatisch sympathieker van wordt. Brabant mag daar trots op zijn.
0: Laat zien dat je Brabander bent en laat het horen.
1: 7 juli, dag van de zachte G.
0: Kijk op omroepbrabant.nl/dag van de zachte G.
1: Onthouden dus.
2: Ik doe mee. Gezellig.

0: Hier hoor je
1: de meeste muziekvariatie.
2: Dus we zetten er een klein beetje harder, ja.
1: Omroep Brabant.
0: Kei gezellig.
3: Hey yo, big wave. Stel naar mij, kom.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kijk, gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
1: Tussen 4 en 7, Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van die slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. En de premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die een bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. Die groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van die gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels zoals Shein, Temu en AliExpress. Die kleding is zo goedkoop dat repareren niet loont. En de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken. En ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. De Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar een privérekening en hij gaf enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. Vanochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. En al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. En het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zo, een kei goedemorgen. Wij zijn hier nog aan het bijkomen van een penalty-serie. En van een wedstrijd. Het is helaas niet gelukt, jongens. We zijn morgen weer op het vliegtuig terug naar Nederland. We gaan helaas niet door. Uiteraard alle felicitaties naar Marokko. Maar ja, het is ons niet gegund vanavond, of eigenlijk deze nacht. Ik weet niet of je wakker bent, maar laat dat vooral weten. Via 06-573-28203. Want ondanks alles is er gewoon weer een show tussen 6 en 10. We zijn er weer bij je. Van harte welkom.
1: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
2: Frans Bauer, Kresse, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
1: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu...
2: Hey, goedemorgen, Jordi Graat.

0: Van Velzen en Baby Get Higher.
1: Kei goeiemorgen.
0: Het is vandaag dinsdag 30 juni. Vandaag breekt de zon geregeld door. En ja, in de loop van de dag neemt vanuit de westen de bewolking toe. Ja, we gaan in één keer zakken qua temperatuur. Want vandaag wordt het 23 tot 26 graden.
2: Er zijn jarigen vandaag. Bastiaan Ragels wordt 55. Ralf Schumacher wordt 51 jaar. En Mike Tyson, de oud-bokser. Ja, eigenlijk is hij tegenwoordig ook weer een soort van wel-bokser.
0: Ja.
2: 60 jaar.
0: Vandaag Wimbledon, de Nederlandse Griekspoor. Die komt daar in actie. Nederlandse dag van de asteroïden. En de internationale dag van het parlementarisme.
2: Ja, dat maar eens uitspreken om 10:06.
0: Sorry. Ja. Verder nieuws, Niek.
3: Ja, het Nederlands elftal heeft in de 16e finale verloren van Marokko na penalties. Ja, ik denk dat een boel mensen het net hebben meegekregen. Na 90 minuten stond het 1-1 en ook na de verlenging was er nog geen beslissing gevallen. Voor Nederland miste uiteindelijk Kluivert en Timber, die in de wedstrijd erin waren gekomen. En ook Summerville die schoot hem dan niet in. 3 van de 5 penalties gingen dus mis. Ja, dan wordt het een heel erg lastig verhaal natuurlijk.
2: Dan wordt het wel echt een lastig verhaal. Ik ben echt wel ziek van.
3: Ja, jij hebt echt helemaal gekeken.
0: Jij bent helemaal...
2: Ik ben hier naartoe gegaan om... kwart voor 3 was ik hier.
0: Ja.
2: Zodat we daarna meteen de show konden maken. En dat is gelukt. Ja. We zijn nu de show aan het maken.
3: Jij zei net van, meestal na zo'n baggerwedstrijd, dan ga je gewoon naar bed.
2: Ja, en dan is het ineens volgende ochtend. Dan denk je, ach, we kunnen er wel tegenaan. Maar nu, we moeten nog de hele dag.
0: Heel de ochtend.
2: Over een half uur of 10 minuten is het echt wel. Maar ik ben nu wel echt even goed ziek van. Heb jij dat niet?
0: Jawel, tuurlijk, want het is gewoon eeuwig zonde.
2: Ja, het is weer penalties. Ja.
3: Het leek wel echt ook echt helemaal
2: En deze, er wonen natuurlijk best wel veel Marokkanen in Nederland. Marokkaanse Nederlanders, Nederlandse Marokkanen, hoe je het ook wil zeggen. En dit krijg je gewoon nog zeker een paar weken in je gezicht. Ja, daar heb ik gewoon echt geen zin in. Nee, gun ik ze ook echt niet. Nee, ik wilde gewoon echt wel winnen, gewoon zelf.
3: Ja,
2: maar ja, het is wat het is.
0: Het is ons helaas niet gegund. We moeten weer 2 jaar gaan wachten. En dan op het EK zien we wel weer het volgende toernooi waar we gaan.
2: Ja, daar wordt wel Van Dijk is er dan denk ik niet meer bij.
0: Nee, daar gaan er heel veel
3: niet meer. Is dat eigenlijk het EK? Weet
2: Engeland.
0: Engeland, ja.
2: En eigenlijk Groot-Brittannië.
0: Ja. Ja. Dus dat wordt ook weer spannend. Maar goed, zover is nog lang niet. Eerst moet dit WK nog afgespeeld worden. En dan,
2: nu ben ik blij dat het 's nachts is. Krijg je er minder van mee. Oh, super.
0: Nou goed, we gaan beginnen. Kijk, goedemorgen.

0: Cyndi Lauper en Girls Just Wanna Have Fun.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Dat is de grote vraag. Koffie of thee op deze dinsdagochtend. Waar gaan we voor? Gaan we voor koffie of gaan we voor thee? Je mag zo meteen appen naar 06-573-28203. Ook als je onderweg bent vanuit de kroeg of waar je ook hebt gekeken en je bent richting huis aan het gaan of richting bed, dan mag je nog best even een appje sturen, hoor. We hebben zometeen twee platen. En het is taak helemaal aan jou. Dan mag je daar laten weten waar jij graag naar zou willen luisteren na 6:30. We gaan dadelijk twee fragmentjes laten horen. En daarna hoor ik heel graag van je of het koffie of thee moet worden.
2: Wil jij koffie?
0: Bij koffie, Gloria Estefan en The Rhythm Is Gonna Get You.
1: Of toch liever een bakje thee?
0: Kom je uit bij Ruudje Kot en Vrij Met Mij. Welke van deze twee zou je willen? Vandaag dus twee dames in de koffie of thee. Bij koffie hoort natuurlijk Gloria Estefan en The Rhythm Is Gonna Get You. En bij thee Ruudje Kot en Vrij Met Mij. Koffie of thee? Dat is het enige wat ik graag van je zou willen weten. Dat mag je sturen naar 06-573-28203. Dus laat even weten wat jouw favoriet is. Dan zijn wij dadelijk helemaal blij, want ja, hoe meer appjes, hoe beter. En ik zei het al, ook als je onderweg bent naar huis of wat dan ook, mag je ook gewoon even appen, dan vinden wij dat helemaal fijn. Dus laat maar weten. Gloria Estefan is koffie, Ruudje Kot is thee. Wat is voor jou het liedje op deze dinsdagochtend? 06-573-28203.

0: Rock the Boat uit de 70s. We zijn ook druk bezig met koffie of thee.
1: Wil jij koffie?
0: Ja, bij koffie vandaag Gloria Estefan en The Rhythm Is Gonna Get You.
2: Of toch liever een bakje thee.
0: Ruud Jacot en Vrij Met Mij. Nou, zeg het maar, wat zou je willen horen zometeen over een paar minuten in dit programma? Laat het weten als je gaat voor Gloria Estefan, dan kom je uit bij koffie. Zeg je nee, doe maar Ruud Jacot, dan zit je goed bij thee. Je mag nog een minuutje of twee, drie appen naar 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Laat van je horen en je hoeft alleen maar koffie of thee te sturen. Awesome.

0: Het is 7:01. We gaan naar de ANWB. Daar zit Erwin Hart. Erwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jordi.
0: Ja, is het al best wel misschien ook wat drukker door mensen die nu richting huis gaan? Of valt het nog mee qua files? Ja, ik weet niet. Er zijn heel veel mensen in de kroeg gekeken en zo. Ik weet,
1: ja, dat zal wel op straatniveau zijn. Maar daar ben ik eigenlijk niet mee bezig op dit moment. Maar ik kan wel even kijken straks.
0: Ja, ik ben raar benieuwd.
1: Ja. Ik ook eigenlijk, nu je het zegt. Op de A2, Den Bosch richting Utrecht, staat alweer die file tussen Hintwam en Waardenburg van 13 kilometer. Vertraging is een kwartier. Maar op de A2 verderop, tussen Waardenburg en Everdingen, staat nog eens 12 kilometer file door een kapotte auto. En daarom is de vertraging daar een half uur. Een half uur plus een kwartier. Dat is 3 kwartier alles bij elkaar. Dat is, jammer. Op de A27 Breda richting Gorkum is de weg dicht bij knooppunt Gorkum door de werkzaamheden. 7 kilometer file en 5 minuten vertraging op de A59 richting Zonzeel tussen Maden en knooppunt Zonzeel.
0: En dan nog maar te zwijgen tussen de treinen tussen Groningen en Zuidhoorn, zie ik. Om die nog maar eens even. Want dan gaat tot 4:15 duren vanmiddag. We hangen erin met z'n allen.
1: Ik wou net naar Zuidhoorn.
0: Ja, precies. Hey, tot straks. Omroep Brabant. We gaan naar het weer van vandaag. Ja, de zon die gaan we echt wel zien. Maar in de loop van de dag gaat er wel wat bewolking komen. Die komt vanuit het westen van de provincie. Het wordt vandaag 23 tot 26 graden. Het is tijd voor het nieuws, krijg je van Nick de Vries.
2: Nederland ligt eruit op het WK voetbal. Eindhovenaar Cody Gakpo zet Oranje tegen Marokko nog wel op een 1-0 voorsprong. Maar in de blessuretijd werd het toch nog 1-1. De beslissing viel uiteindelijk in de penalty-serie, waarin Nederland 3 penalties miste. Jot NOS-commentator Jeroen Gruter.
3: Nederland weet het weer niet te bolwerken in een strafschoppenreeks. Er was de hoop, er was de droom. Maar al heel snel in het toernooi is die droom aan duigen.
2: Ja, want de 16e finale is dus uiteindelijk het eindstation voor Oranje op dit kampioenschap. Een appartementencomplex aan de Kasteellaan Sint-Oederode is gisteravond laat ontruimd vanwege een uitslaande brand. De brand brak rond 11:15 uit in een appartement op de tweede verdieping. Meerdere brandweerkorpsen werden ingezet om het vuur onder controle te krijgen. Er zou niemand gewond zijn geraakt. Waarschijnlijk komt er pas over enkele maanden duidelijkheid over de toekomst van het dorp Moerdijk. Dat zeggen bestuurders van de provincie, het Rijk en de gemeente. Eigenlijk zou er afgelopen december al duidelijkheid komen, maar dat werd 2 keer uitgesteld. De Moerdijkregeling, die huiseigenaren ondersteunt bij het verkopen van een huis, wordt in ieder geval verlengd tot eind 2027. Andy Burnham, die vrijwel zeker Keir Starmer gaat opvolgen als premier van Groot-Brittannië, wil een linksere koers gaan varen met meer macht en geld voor de regio's. Dat werd duidelijk gisteren in een toespraak waarin hij zijn toekomstplannen bekendmaakte. Je hoort de NOS-correspondent Arjan van der Horst.
4: Tegelijkertijd kan hij niet al te radicale plannen lanceren, want de financiële beweegruimte van de Britse overheid is beperkt. Hij wil verandering en vernieuwing uitstralen, maar ook de bedrijfswereld te vriend houden met wat hij zakenvriendelijk socialisme noemt. Al met al gaat het een complexe balanceeract worden.
2: Burnham gaat waarschijnlijk vanaf 30 juli aan de slag als premier. En dan nog naar Amerika. Daar heeft de topman van een techbedrijf op een wel heel bijzondere manier afscheid genomen van 150 werknemers. Zij kregen gisteren een uitnodiging voor een vergadering via Microsoft Teams met het verzoek of ze om 9:00 allemaal even wilden inbellen. Wat volgde was een kort statement van de manager waarin het ontslag werd aangekondigd. Daarna werd meteen de verbinding verbroken en ook de accounts van de werknemers die werden meteen afgesloten.
0: Ja, okay. Ja, het is echt kloten. Maar ja, sorry, ik vind ook alweer dat ik denk, mijn god, hoe kan dit nou, joh? Ja, dus dan ga je, dan denk je, zeg je thuis, oh, sorry, ik moet even
5: een call.
0: Even een momentje, dit is een heel belangrijke call. En 10 minuten later ben je je baan kwijt. Ja,
5: met 149 anderen.
0: Ja, dat is toch ongekend?
6: Dat is wel echt heel gek, ja.
0: Maar goed, ik kan jou wel zeggen, Nick, bij deze, iedere Teams uitnodiging die vandaag bij mij erin vliegt, die annuleer ik.
6: Oh, wacht even, Maarten belt. Oh.

0: Dasha en Austin.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Patrick, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jonny.
0: Goedemorgen. Al even wakker of net pas opgestaan?
2: Ja, vanaf 3 uur waren we wakker, hè?
0: Ja, hoe heb jij de wedstrijd beleefd?
2: Ja, wat moet ik zeggen? Buikpijn.
0: Buikpijn, ja.
2: Buikpijn aan het einde van en ja... spanning.
0: Ja, het was heel spannend, man. Het was echt... toen we eenmaal penalties gingen nemen, toen zaten we hier allemaal met samengeknepen billen.
2: Ja, precies. En het vloog alle kanten uit. Kijk, ja, en ik ben ook wel zo eerlijk om te zeggen, het is wel een te rechte winnaar. Maar ja, je bent toch Nederlander, hè? Dus je wilt toch...
0: Zeker, winnen. Absoluut. Absoluut, ja. Ja, dat is absoluut waar. En nu aan de bak...
2: Ik ben onderweg met de vrachtwagen, maar ik had liever even de stevige borrel genomen. Maar
0: ja.
2: Laten we dat maar niet doen, hè?
0: We kunnen dat wel op een andere manier doen, door middel van een plaat. Wat kan ik voor je draaien? Koffie of thee? Ja,
2: voor mij maar een bakje koffie.
0: Ik snap het. En eigenlijk heel veel mensen die hadden niet zo'n zin in Rutje Kotvrij met mij. Misschien had het ook met de titel te maken, maar die wilden gewoon even rustig naar bed. Met een klein beetje Rhythm Is Gonna Get You natuurlijk. Dat snap jij ook, hè? Ja. En jij werkt ze vandaag, hè, Patrick?
2: Ja, jongens. Jullie ook, hè?
0: Houden we. Hoi. Dankjewel voor het stemmen. Het is uiteindelijk met toch wel overgrote meerderheid, kan ik zeggen. Gloria is ervan geworden. En de Miami Sound Machine.

0: Too funky. Ja, zo is het maar net. Precies. Het is 10 minuten voor 7. Van harte welkom. De grote vraag is natuurlijk... Waar gaat zo meteen een berichtje over wat Niek voor ons heeft? Wij gaan het alleen maar horen via een titel. En dan moeten wij gaan raden waar het over gaat. Niek, wat heb jij... wat heb jij als titel?
1: Zo wordt het wel heel erg duur, maar of het ooit nog betaald wordt...
0: Goh. Ik denk dat het over een restauratie gaat van een monument.
2: Oh, ja, goeie. Zo'n Sagrada Familia-achtig.
0: Zoiets ergens, een of ander.
2: Oh, ja.
0: En dan blijft dat maar staan, dat moet allemaal... Maar er is uiteindelijk nu vanuit een gemeente of iets... dan moet iemand dat betalen en... Dat gaat uiteindelijk niemand... Ik zou het anders echt niet weten.
2: Ik denk dat er iemand een keer is gaan wandelen met een hond. Of een hond heeft gehuurd of zo, weet je, iets heeft gehuurd. En dat dan al zo lang een videoband die niet terug wordt gebracht, weet je wel.
0: Ja,
2: of zo.
0: Een boek, zoiets.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Dat is trouwens ook nog wel een goeie. Ja, dat is ook nog wel een goeie. Oh, ja, ik zit even... We hadden gisteren geen punten, dus...
2: Ik wil wel graag punten.
0: En het is ook heel simpel. Mocht jij nu wel een idee hebben waar het over gaat... laat het dan weten via de app 06-573-28203. Want wij vinden het wel heel fijn om eventueel van jou te weten wat je denkt. Dus de titel is Zo wordt dit wel heel erg duur... maar of het nog ooit betaald wordt... Als je een idee hebt, laat het ook even weten via de app. Want dan hebben wij misschien dadelijk in één keer tijdens het nieuws... dat we denken, oh, dat gaat daarover. Maar goed. Je gaat het zometeen allemaal horen. Na 7 uur. We gaan eerst naar het nieuws. Weer en verkeer. En Maroon 5.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
2: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmert. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
1: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
3: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
4: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
3: Platenspelers voor puur tijdloos luisterplezier bij Avenue.
5: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
6: Zeg, doe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
7: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Nederland niet gelukt om de achtste finales van het WK voetbal te bereiken. Lang ging het gelijk op in Monterrey. Gakpo wist in de 72e minuut het Nederlands elftal op voorsprong te brengen via een voorzet van een vallende Summerville. Toch kwam Marokko nog terug op gelijke hoogte. Bij de strafschoppenserie ging het uiteindelijk mis.
9: Bart Verbrugge of Saibari? Saibari voor de volgende ronde. Saibari! Ja, het is voorbij! Het is afgelopen voor Nederland. Saibari schiet raak. En Nederland is uitgeschakeld op het wereldkampioenschap.
8: Marokko speelt zaterdag tegen Canada. In Utrecht zijn veel feestende voetbalfans van het Marokkaanse elftal op de been. En er wordt getoeterd en vuurwerk afgestoken. Ook in de Schilderswijk in Den Haag wordt gefeest. Maar daarbij is ook vuurwerk naar de politie gegooid. De politie heeft een waterkanon ingezet. En Omroep West meldt dat er iemand is aangehouden. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels en kreeg geen vergunning. En daardoor konden begin deze maand klanten niet meer bij hun cryptomunten, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
10: Het gaat ook om een best wel grote groep klanten. Zo'n 30.000 mensen, schat het OM zelf. En daarom wil het Openbaar Ministerie dat er een faillissement wordt aangevraagd. Dan wordt er namelijk een curator aangesteld en die kan dan kijken, heel simpel gezegd, over wat er nog over is van die cryptomunten en die kan dit onder de klanten verdelen.
8: En de Fiat bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. In het Friese dorp Spanga is een auto in het water beland. Daarbij is de passagier om het leven gekomen en de bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij dat ongeluk betrokken. Het weer, eerst zon, van het westen uit meer bewolking. Vanmiddag misschien wat regen. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Hartelijk dank. 7:02. We gaan naar het Omroep Brabants verkeer. En we daar bij de ANWB. Goedemorgen.
12: Goedemorgen. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. 13 kilometer file tussen afrit Veghel en Waardenburg. 20 minuten vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Breda-West en Dordrecht 15 kilometer file. 20 minuten erbij. Komt ook door de afsluiting van de A27 Breda-Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Everdingen in beide richtingen. 8 kilometer file staat op de A27. Vanaf de brug bij Hank, de Keizersveerbrug. Op de A59. Den Bosch-Os tussen Os en Pauwgraven 10 minuten vertraging. En 10 minuten op de A270 Helmond-Eindhoven tussen Helmond en Eindhoven 5 kilometer file.
11: Hartelijk dank. Heb jij ooit wel eens spijt van je vakantie? Dat je denkt achteraf, poeh, Ik weet niet of dit nou helemaal mijn vakantie was. Nou, blijf dan even luisteren.
13: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott... en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw... brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
14: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
13: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
15: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
16: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
15: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: Nu bij Dirk. Biezen rauwkost. 99 cent. Lekker fris.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
18: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
19: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
20: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
21: Lenny Gravis, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland. Bospop in Weert. Mis het niet. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
22: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
23: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
24: Frans Bauer, Resse, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
23: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu...
25: Kei, goedemorgen. Jordi Graat.

0: Harold Melvin en de Blue Notes. Hier in een...
1: Goedemorgen.
0: Precies, het is 7:08. Van harte welkom op deze dinsdag de 30ste van juni. Vandaag breekt de zon geregeld door. In de loop van de dag neemt vanuit het westen de wolking toe... en het wordt 23 tot 26 graden.
2: Even een blik in de geschiedenis. In 1881 is er de opening van het Széchenyi Bad. Dat is in Boedapest. Dat is het grootste medicinale bad van Europa.
0: Klopt, ja.
2: In 1936 Gone with the Wind, het boek, wordt gepubliceerd. En in 1946 een proefexplosie van de atoombom was er.
0: Vandaag jarig Jamai Lohman, 40 jaar. Peter Pannenkoek, ook 40. En het is de geboortedag van toch wel een van de grootste volkszangers van Nederland. Hij is ondertussen 22 jaar geleden overleden. En hij zou vandaag eigenlijk 75 zijn geworden.
2: Zeker.
0: Eigenlijk nog veel te jong allemaal, hè. Maar ja. We gaan naar het nieuws, Cindy.
3: Het Nederlands elftal heeft in de 16e finale verloren van Marokko na penalties. Daarmee ligt Nederland uit het WK. Nederland stond na 91 minuten nog met 1-0 voor. Maar in de blessuretijd ging het dus alsnog mis. Het werd 1-1. In de verlenging werd niet gescoord. Nederland maakte er ook bij de penalties maar 2 van de 5. Dat was dus niet genoeg. Het appartementencomplex aan de Kasteellaan in Sint-Oederode is vannacht later ontruimd vanwege een uitslaande brand. Meerdere brandweerkorpsen die kwamen naar de Kasteellaan om het vuur onder controle te krijgen. Hoeveel schade er is nog niet duidelijk. De bewoners die waren niet thuis. En dan wat ik voor 7e zei, zo wordt dit wel heel erg duur, maar of het ooit nog betaald wordt? Ja, Jordi, jij zei van het gaat misschien wel over de restauratie van de monument waar nu iemand voor moet opdraaien. Ja. Mark, jij dacht nou een boek of iets? Dat
2: zoiets.
3: Helaas.
0: Dit had ik toch niet voor. Ja, ik denk, hier zitten wij
2: ook
0: toch ergens
2: al
0: met...
2: Niet
3: Het gaat over een auto, een Honda Civic, die al 6 jaar lang in een parkeergarage van de luchthaven van Rio de Janeiro staat. Inmiddels zijn de parkeerkosten flink opgelopen naar ruim 30.000 euro. Maar de mysterieuze eigenaar die lijkt spoorloos verdwenen en heeft de auto dus nooit opgehaald. In Brazilië mag je die auto pas wegslepen als de eigenaar is gevonden.
0: Ja
3: of die nog gaat terugkeren.
0: Ik zou zeggen, maar dan staat dat ding waarschijnlijk... Want jij denkt dat ding ooit nog wordt opgehaald.
2: Nee, als de boete eenmaal duurder is dan de auto, dan kun je het beter laten staan.
0: Nou, dat was al vrij snel. Dat was al na 2 weken, kan ik jou zeggen.
2: Ja.
0: Nee. Wat is ooit het langste wat jullie hebben ergens de auto hebben neergezet? Qua...
2: Ja, thuis een paar weken.
0: Ja, nee, maar ik bedoel ergens in... Nee, maar echt dat je...
3: Als je op vakantie ging of
0: Nee, ik bedoel, ik moet anders zeggen. Heb je ooit ergens je auto geparkeerd dat je dacht na zoveel uur dacht je van nou... Hier moet ik even een lening voor afsluiten.
2: Ja, Amsterdam Centrum.
0: Ja, dat klopt. Ik wou hetzelfde zeggen.
2: Als je daar 3 uur parkeert, kun je een hypotheek afsluiten, man.
0: Nou, ik heb daar 2 jaar geleden echt een fout gemaakt. Want ik ging toen met vrienden een avondje daar naar Amsterdam. En ik dacht, nou, kei leuk. En die hadden een hotelletje daar, midden in het centrum of het randje van het centrum.
3: Jij parkeert bij de PC Hoofdstraat.
0: Nee, en ik kom daar aanrijden bij dat hotel, want hun waren er al. En ik... zie echt daar een auto wegrijden met een plekje aan de gracht. Ik denk, fantastisch. Ik denk, dit is geweldig. Ik denk, dan hoef ik niet allemaal te gaan zoeken en noem maar op. Dus vervolgens, ik zet die auto neer. Ik zet de parkeerrep aan. Nou, prima. Volgende dag, waar denk je dat ik af moest rekenen? En dan was ik daar, om 6 uur 's avonds. En ik ging de volgende ochtend, geloof ik, om 9 uur terug. Dus dan was ik daar, 11 uur heb ik daar geparkeerd.
2: Ja, ik denk echt 70 euro of zo. Want het is daar zo duur.
3: Ik denk wel meer.
0: Meer?
2: Meer?
0: Ja.
2: Hoeveel was het?
0: Zit je?
2: Ja.
0: 162 euro.
2: Serieus?
0: Nee, geen grap.
2: Voor een avondje parkeren?
0: Ja.
2: Ja, dat vind ik echt weer...
0: 12 uur geparkeerd, dus reken maar uit. Ja.
2: Ja.
0: En het ergste was nog, die vrienden van mij... die stonden in een parkeergarage echt 300 meter verderop. Die waren een stukje gelopen. Die belden mij, die zeiden... en weten jullie wat wij hebben moeten betalen? Ik zeg, ik heb geen idee. Die hadden dus niks hoeven afrekenen, want die hadden een stroomstoring. Dus de parkeerboom stond gewoon omhoog.
4: Het is weer 7 uur. Goedemorgen.
2: Dit doet zich.
0: Ik moet zeggen, de sfeer was wat bedrukt thuis toen ik het vertelde.
4: Ja. Je bent nog niet te laat.
0: Zometeen gaan we het wel hebben over vakanties.

0: Madonna en Open Your Heart. Het is 7:50. En ja, bijna iedere vakantievierder kijkt wel eens terug op ja, een vakantie met gemengde gevoelens. Want uit nieuw onderzoek blijkt dat maar liefst 94% van de Nederlandse reizigers minstens één trip heeft waarvan ze achteraf iets anders zouden aanpakken. Daarmee zitten Nederlanders net boven het wereldwijd gemiddelde. En Yvonne, dat is natuurlijk onze vriendin van de show, onze reisdeskundige. Yvonne, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jordi.
0: Goedemorgen. Maar wat krijg jij een beetje terug waar mensen het meeste spijt van hebben?
1: Ja, dat verschilt nog wel eens. Vaak is het zo dat klanten toch inderdaad gaan luisteren naar verhalen en adviezen van kennissen en familieleden. En weten dan eigenlijk niet heel goed wat ze bijvoorbeeld voor ogen hebben, wat eigenlijk wel of niet bij hun past.
0: Ja.
1: Dat gebeurt wel eens vaak. Dat mensen zeggen van, oh ja, maar ik heb gehoord van mijn buren, die zijn daar geweest, dat is fantastisch, daar moet ik ook naartoe. En dan blijkt uiteindelijk dat dat gewoon helemaal niet bij hun past. Dat is wel iets wat vaak voorkomt.
0: Ja, precies. Dus mensen gaan met, ik snap het. Mensen krijgen een soort van advies, gaan daar met dezelfde verwachting heen als de mensen die geweest zijn, en het blijkt dan toch tegen te vallen.
1: Ja, exact.
2: Maar je moet het toch ook gewoon lekker zelf kiezen. Want ik ben bijvoorbeeld sinds een maand of anderhalf heel enthousiast over een cruise.
0: Ja.
2: En dan gaat Jordi dat ook doen. En die denkt eigenlijk misschien, ja, dan zit ik vast op zo'n boot. Wat moet ik hier nou weer mee? Dus ik snap dat wel, ja.
1: Ja, dat klopt. Zeker een cruise is zeker niet voor elke klant geschikt. Graag elk iets kleinschaligs wil, maar dan zit je niet op elk schip, zeg maar, op de goede plek.
0: Ja, ja. Is het zo, Yvonne? Ja, want ik zit nu te denken, kijk, als ik op vakantie ga, dan ga ik echt voor de rust en niet heel veel doen. Dus dan ben ik echt gefocust op het hotel en alle faciliteiten. Terwijl misschien mensen die echt door, ik noem maar een land, Japan gaan trekken, juist heel erg kijken naar van wat is daar te doen en wat wil ik daar ook doen. Snap je? Ja. Zit daar ook nog verschil in?
1: Ja, daar zit heel veel verschil in. Kijk, iedereen heeft een andere vakantiebeleving. De een wil heel graag juist rust en gaat juist voor de accommodatie.
0: Ja.
1: En alle faciliteiten moeten daarbij kloppen. En sommigen gaan meer voor de beleving en willen een land, zeg maar, helemaal doorleven. En gaan meer om de rondreis aan zich. Hè. Dus je inderdaad de bestemming leert kennen in plaats dat de accommodatie heel belangrijk is. Want dat is dan eigenlijk ondergeschikt aan het land beleven, om het zo maar te zeggen. Ja.
0: Heb je eigenlijk in jouw klant de kring, heb je, zeg maar, ook bij iedere klant een soort van notitieblokje erbij, als het ware, van nou, dit vinden ze wel leuk of dit niet, of daar hadden ze de vorige keer spijt van of zo?
1: Ja, zeker. Ja, ik heb absoluut een klantenkaart gemaakt. Ja, en ik weet eigenlijk precies wat wel en niet bij mijn klanten past. En ja, dat is eigenlijk ook het fijne, want ze komen eigenlijk terug zo van, ja, maar jij weet precies wat wij bedoelen.
0: Ja.
1: We hoeven niet nog een keer allemaal in aan te geven wat wel en niet belangrijk voor ons is. Dus ja, dat is heel belangrijk. Ja.
0: Zijn er ook wel eens dingen waar je dan echt denkt, dat je dan terugkrijgt, dat je denkt, ja, je kan hier niks mee. Dit is ook een beetje wat het is, jongens.
1: Nou ja, zeker wel. Klanten die dan eigenlijk aangeven, die ook al meerdere reizen bij mij hebben geboekt. En dan uiteindelijk zeggen van ja, dit willen we omdat mijn buren daar zijn geweest. En dan zeg ik van, maar ik zou het niet doen, dat past echt niet bij jullie. En uiteindelijk kiezen ze er dan toch voor om te gaan. Omdat ze dan toch een keer iets anders willen proberen. En dan is het altijd wel, het klinkt misschien een beetje vervelend, maar is het wel fijn om te horen achteraf dat ze toch zeggen van, oh, hadden we maar naar jou geluisterd.
0: Ja, nee, zeker. Tuurlijk. Ja, maar dat is natuurlijk wel, denk ik, ook misschien het lastige, dat als mensen iets in hun hoofd hebben van, dit willen we een keer doen. En jij denkt van, nou, dit gaat niet vallen bij jullie, dat ze dan toch doorzetten uiteindelijk.
1: Ja. Ja, maar ja, klant is koning. En het is ongelijk. Ik wil allemaal wel eens een keer iets proberen. En zeg van, nou, ik weet niet of het bij me past, maar ik wil toch nog eens even kijken of het, wat het dan is. Ik wil toch een keer, afgevinkt hebben misschien. Kan ook.
0: Ja, het is ook zo, want dat stond ook dan in dat onderzoek, dat mensen echt nu tegenwoordig echt gaan voor kwaliteit en daar ook echt wel voor willen betalen.
1: Ja, zeker. Dat is echt wel een duidelijke trend zichtbaar. Mensen gaan echt meer voor kwaliteit en comfort. Bereid inderdaad om ervoor te betalen. Ja, maar meer voor ervaring, comfort en authenticiteit eigenlijk. Hè. Dus passen eigenlijk hun reisgedrag daar een beetje op aan. Ja,
0: en wat is daar dan het belangrijkste? Is dat dan bijvoorbeeld reis? Dus bijvoorbeeld dat je een gunstige tijd vliegt en daar misschien wat meer voor moet betalen? Of gaat het dan toch weer uiteindelijk om het hotel of de accommodatie waar je
2: het bent? Eten?
0: Het eten bijvoorbeeld, ja. Dat kan, ja.
1: Ja, onder andere wat je net zegt met vluchten. Mensen hadden wellicht eerst iets van, nou oké, die is 15 goedkoper, maar dan moet ik langer op de luchthaven wachten.
0: Ja, zeggen, precies.
1: Nou, ik heb dan maar geen zin meer om een overstapverbinding te hebben. Ik wil graag een rechtstreekse vlucht. En ik heb eigenlijk lange benen en ik wil eigenlijk ook een comfortklasse vliegen. Dus dat ik iets meer beenruimte heb, dat soort dingetjes. Maar ja, ook heel terecht, een stukje over accommodatie en goed eten. Ja, ik denk dat dat ook op een of andere manier allemaal veel belangrijker is. Dat je net even wat anders hebt dan het buffet, bij wijze van. Mensen willen vaker à la carte eten, dus ja, gaan ook voor goede restaurants. Ja, ja. Ook heel belangrijk, ja.
0: Oh ja, ik moet af en toe, als je dan voor vakanties uiteindelijk gaat en je gaat vakanties boeken. Ja, ik merk wel steeds meer dat want ik heb dan bijvoorbeeld dat ik dan een aantal dingen aanvink, weet je wel, van wat ik zou willen. Maar het aantal hotels wat dan bij wijze van tussen haakjes aan jouw eisen moet voldoen, wordt af en toe wel steeds minder. En dat is toch lastig, vind ik af en toe, om dan toch een goede te kiezen. Want ik ga in oktober nou voor het derde jaar op rij naar hetzelfde hotel, omdat wij gewoon niks anders kunnen vinden waarvan we denken, nou, daar gaan we eens naartoe. Snap je?
1: Ja, nou ja, dus er zijn absoluut nog te vinden. Alleen de keuze wordt wel inderdaad, is beperkter, dat wel. Maar er zijn genoeg bestemmingen waar je echt wel ook wel de keuze hebt, die nog steeds de kwaliteit en ook de leuke kleinschaligheid bieden. En ja, zeker de comfort bieden. Dus, maar ze worden schaars. Ja, ja. Dus wat beperkt op qua. Maar goed, ook kan me voorstellen dat als iets heel goed bevalt, dat je toch weer inderdaad teruggaat. En dat je zegt van, we willen eigenlijk gewoon dat weer hebben, want dat bevalt zo goed.
0: Dus ja, toch gewoon te dieren.
1: Ja.
0: Heb jij tot slot nog één gouden tip, Yvonne? Als mensen nou echt denken van, nou, wij gaan voor het najaar alvast kijken. Dat je zegt van, nou, doe dat eens of vink dat eens aan. Of probeer dit eens misschien op een lijstje te zetten of zo. Of hoe kunnen mensen nou zorgen dat ze uiteindelijk geen spijt hebben van hun keuze?
1: Ja. Nou ja, goed, het belangrijke is altijd om, want ik merk dat natuurlijk heel veel mensen ook via ChatGPT natuurlijk, en dat is een goede handleiding.
0: Ja. Ja,
1: dat is zeker, maar die mist ook nog een hele hoop vragen die ik bij wijze van spreken stel, die een ChatGPT natuurlijk niet beantwoord. Hè, in eerste instantie, als je de vragen al niet eens kent. Maar denk bijvoorbeeld eens aan andere bestemmingen, zoals een IJsland. Of denk eens aan, wat je net zelf zei, een cruise. Of
0: natuurlijk, ja.
1: Ja, dat je net even iets buiten de boxen denkt. En dat je denkt van, dat zou ook misschien eens, maar dan blijft het altijd leuk om met iemand te kunnen sparren, waaronder een reisagent natuurlijk, waarbij je toch op andere ideeën kan komen. Ja.
0: Kijk.
1: Ja. Ja.
0: Yvonne, mag ik jou hartelijk danken?
1: Ja,
0: en tot de volgende maar weer, hè?
1: Ja, tot de volgende. En werk ze nog daar. En fijne dag, hè?
0: Hoi.

0: en The Last Train Home. Het is 19:30. Zometeen naar het laatste nieuws, Monique.
1: Ja, onder andere gaat het natuurlijk over Nederland. De uitschakeling op het WK voetbal. En hoe krijg je nou het beste al die zonnebrandvlekken van die crème uit je kleding? Je hoort het zo.
0: Oeh, kijk.
2: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
3: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak, een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
4: Lachen, gieren, genieten!

0: is 8:01. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Erwin de Hart bij de ANWB, goedemorgen.
1: Goedemorgen, wat een pret. Ja, op de A2 Den Bosch richting Utrecht sta je in de file. 13 kilometer file tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Vertraging is alweer 25 minuten. Mede mogelijk gemaakt door de werkzaamheden op de A27. Die is dicht tussen Gorkum en Everdingen in beide richtingen. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij Everdingen stond een auto met pech. Die is weg. Er staat nog wel 17 kilometer langzaam rijdend verkeer. 20 minuten op de A16 Breda-Rotterdam tussen Prinsenviel en Zevenbergsehoek. 9 kilometer file. Dan verder nog een kwartier vertraging op de A59 Den Bosch-Zonzeel. Tussen Ter Heide en knooppunt Zonzeel 3 kilometer.
0: Kijk, dankjewel.
2: Omroep Brabant.
0: Het weer van vandaag, ja, het is even weer wat anders dan het afgelopen weekend. En voor sommigen is dat heel fijn, want we gaan wel gewoon een zonnige dag tegemoet. Uiteindelijk komt er wel wat bewolking. Die gaat dan over Brabant komen. Die komt vanuit het westen. Het goede nieuws, het blijft droog. Het wordt 23 tot 26 graden. Het is tijd voor het nieuws, Nick de Vries.
3: Nederland ligt eruit op het WK voetbal. Eindhovenaar Cody Gakpo zette Oranje tegen Marokko nog wel op een 1-0 voorsprong, maar in de blessuretijd werd het toch nog 1-1. De beslissing viel uiteindelijk in de penalty-serie, waarin Nederland er 3 miste. Je hoort aanvoerder Virgil van Dijk uit Breda.
4: Je hebt er zoveel op getraind en uiteindelijk lig je eruit.
5: Kun je daar nog iets doen voor de jongens die gemist hebben?
4: Nee, daarom wil ik ook snel mogelijk naar binnen om met die jongens te zijn natuurlijk. Dus dat is mijn enige gedachte op doen.
3: De 16e finale is dus het eindstation voor Oranje. In een huis in de Ridderstraat in Breda is gisteravond een overleden persoon gevonden. De hulpdiensten werden gealarmeerd omdat er in het pand een vreemde geur hing. Omwonenden hadden daar naar eigen zeggen al weken last van. Met een hoogwerker konden agenten bij de bovenwoning komen. Lichaam is via die hoogwerker uit het huis gehaald. Over de doodsoorzaak is nog niks bekend. De politie heeft beelden gedeeld van een man die bankpasfraude pleegde. Hij trokkelde de bankpas af van een blinde Eindhovenaar van in de 70... en kocht daarmee een cadeaubon van zo'n €1.500 bij de Bijenkorf. De man had de bankpas in handen gekregen door zich voor te doen als medewerker van een bank. Nadat Marokko op het WK van Nederland had gewonnen, zijn op meerdere plekken in het land supporters van Marokko de straat opgegaan om de winst te vieren. Ze verzamelden zich honderden mensen in de Schilderswijk in Den Haag. De feestelijke stemming sloeg daar snel om, zag deze NOS-verslaggever.
6: Het begon heel feestelijk en al snel werd dat feestje onrustig, werd er met vuurwerk gegooid. En kwamen ze tegenover de ME te staan. En waren de reddende fans niet van plan om er nog een feestje van te maken, maar vooral om de politie uit te dagen.
3: Uiteindelijk werd daar een waterkanon ingezet om de supporters uiteen te drijven. Ja, de afgelopen week was het natuurlijk smeren, smeren en nog meer smeren met zonnebrand. Maar ja, hoe krijg je al dat spul nu het beste uit je kleding? Want ja, die crème die kan behoorlijk hardnekkige vlekken achterlaten. Nou, groene zeep blijkt volgens Metro Nieuws het wondermiddel. Laat een flinke klodder een half uurtje goed intrekken voordat je je shirt dan uiteindelijk in de was doet. En die zonnecrème die zou meteen moeten verdwijnen. Ook afwasmiddel en glansspoelmiddel, wat je normaal in de afwasmachine gooit, die zouden goed werken tegen de vette zonnecrèmevlekken. Dat laatste middel is trouwens ook heel goed om je witte kleding weer echt wit te maken. Want ja, meestal dan vervaagt dat zo op een gegeven moment.
0: Ja,
3: een beetje,
0: ik had weer twee shirts uit Spanje. Die konden eigenlijk weer in de prullenbak. Want dan zaten allemaal die zonnebrandvlekken, weet je. Ja.
7: Ik snap het ook.
3: Dus ik zou zeggen, ga groene zeep halen, glansspoelmiddel en dan.
0: Ja, nou.
7: Wat zeg jij nou? Jij vraagt voor je verjaardag gewoon 3 nieuwe witte shirts.
0: Ja, dat kan
3: is ook zo, ja.
0: En punt 2, hoezo moet ik dat halen? Ja.

0: First Aid Kit en My Silver Lining. 9 minuten over 7:30. We gaan naar het weer van Weerplaza. Floris, kei goeiemorgen.
1: Kei goeiemorgen, Jordi.
0: Ik moet je zeggen, vanochtend toen ik richting de auto liep vanuit huis, had ik voor het eerst dat ik dacht, poh, het is best frisjes. Dat heb ik al lang niet meer gehad, kan ik jou vertellen.
1: Ja, dat klopt. Het is ook flink afgekoeld afgelopen nacht.
0: Ja, hoe koud was het rond een uurtje of 4:30, 5:15?
1: Nou, aan de grond was het toch wel onder 10 graden.
0: Zie je wel?
1: In het westen van het land, zelfs in sommige duinpannen, onder de 7 graden.
0: Zo.
1: Dus het is toch een behoorlijk fris nachtje geweest.
0: Ja. Hoe gaan we vandaag de dag doorkomen?
1: Ja, best wel aardig. We beginnen de dag met veel zonneschijn in het oosten van de provincie. Maar vanuit het westen zien we alweer een band met bewolking naderen. En die trekt in de loop van de ochtend en ook tijdens de middaguren over de provincie heen. Daaruit kan een enkele spat lichte regen vallen. Maar ik denk dat het op de meeste plaatsen vandaag gewoon droog blijft. En vanmiddag zien we dan een mix van veel wolkenvelden, veel hoge wolkenvelden en zo nu en dan wat zonneschijn tussendoor. En de temperatuur is vrij goed met 21 graden in Bergen op Zoom en 26 of 27 graden nog in Eindhoven.
0: En voor de komende dagen, want we hadden het gisteren erover, dit wordt een redelijk stabiele week.
1: Inderdaad.
0: Is daar nog verandering in gekomen of blijft dat voorlopig eventjes zo?
1: Ja, het is redelijk stabiel, maar er zijn wel een paar uitzonderingen. Morgenmiddag kan er een enkele lichte bui vallen, maar... het is redelijk stabiel, maar er zijn wel een paar uitzonderingen. Morgenmiddag kan er een enkele lichte bui vallen, maar ik denk dat het niet heel...

0: En voor 's nachts, een graadje 14, denk ik.
1: Ja,
0: een
1: graadje 14 inderdaad. Ze zijn echt prima slaaptemperaturen de komende dagen. En dat houdt eigenlijk ook de rest van de week zo aan. In het weekend lijkt het weer wat warmer te worden, met 22 tot 28 graden plaatselijk in het oosten van het land. En daarbij overheerst de droge periode met veel ruimte voor de zon. En volgende week lijkt het zomerweer helemaal terug te keren naar Brabant. Dan zijn zelfs weer tropische uitschieters richting de 30 graden mogelijk.
0: Kijk, nou, dan weten wij weer eventjes voldoende. Floris, mag ik hartelijk danken en een mooie dag, hè?
1: Jou bedankt, tot de volgende.
2: Het Omroep Brabant WK Voorspelspel.
0: Ja. Het WK Voorspelspel.
3: Ja.
0: Het WK Voorspelspel.
3: Nou.
0: Gisteren hebben wij gezegd van nou, de wedstrijd die we gaan doen lijkt me natuurlijk logisch. Dat is Nederland-Marokko. Daar kwamen heel veel voorspellingen. Ja. Ik denk wel een record van alle wedstrijden die we tot nu toe hebben gedaan.
3: Zeker. Heel veel mensen dachten dat Nederland ging winnen. Sommige mensen dachten dat Marokko ging winnen.
0: Ja.
3: Niet super veel mensen hadden gelijk.
0: Nee.
3: En er was één iemand, Jordi, die had het goed met 1-1. Dus er was één iemand blij, alleen... Ja, heel eerlijk, diegene neemt niet op.
0: Nee.
3: En ja, ik ga niet iemand anders dan laten winnen, want dat vind ik ook stom.
0: Nee, dat kan ook niet, want die hebben het niet goed voorspeld.
3: Nee, precies. Nee, dus Harriet, jij had het goed, gefeliciteerd.
0: Ja, als je luistert, laat ons even weten.
3: Ja, dan sturen we nog wat op. Ja. Maar voor nu, gefeliciteerd, mocht je het horen.
0: Ja, dan willen we jou in ieder geval van harte feliciteren, want je had het wel bij het juiste end.
3: Ja, en, als de enige dus in onze app.
0: Ja, ongelooflijk, maar goed, nou ja. Het WK Voorspelspel, daar hebben we daar ook nog wel wat nieuws over. Nu eerst snel naar Alex Warren. Ja.

0: De stembus is geopend. En als jouw hart voor Brabant klopt, kom je nu in actie.
1: Stel jouw lijstje samen van de mooiste liedjes van Brabantse bodem.
0: Het is kei simpel. Ga naar omroepbrabant.nl/top100 en laat jouw stem achter.
2: Radio speelt.
0: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming.
1: Wacht niet te lang, want voor je het weet is de stembus gesloten.

0: Cold Shoulder.
1: Het Omroep Brabant WK voorspelspel.
2: Ja, en goed om daar ook meteen even een huishoudelijke mededeling bij te doen. Want ja, Nederland is uitgeschakeld vanochtend vroeg.
3: Echt waar?
2: Ja, helaas. Och. Het is niet anders. We zijn door penalties zijn we uit het toernooi gegooid.
3: Weer die verdraaide penalties.
2: Ja, de verdraaide penalties. Het is wat is. Dat is heel flauw gezegd, maar dat is echt zo. Het is wat het is. Betekent ook wel dat dit WK voorspelspel daarmee in dit programma tot een einde gaat komen.
3: Ja,
2: we hebben namelijk vanaf het begin af aan gezegd. Het WK voorspelspel loopt totdat Nederland naar huis moet. En alle wedstrijden die dan daartussen worden gespeeld vanaf het moment dat ze starten tot het moment dat ze naar huis moeten, daar pakken we iedere dag een wedstrijd uit. Ja, en dan is nu het moment dat we morgen gewoon weer naar onze normale spellen gaan. Dus wij gaan morgen gewoon weer naar woensdag, gehaktdag en dat soort dingen.
3: Win je wel ook gewoon de kaart voor de kermis in Best mee,
2: ja,
3: natuurlijk.
2: Ja, zeker.
3: Dat is wel echt een fantastische prijs, jongen. Ik heb dat ding gisteren even in mijn handen gehad.
2: Ja.
3: Je kunt gewoon frieten halen en donuts en weet ik het allemaal. Ja, en ook nog in attracties.
2: Ja,
3: ja, het is fantastisch.
2: Ja, dus we gaan morgen gewoon weer naar onze normale spellen. Morgen dus woensdag gehaktdag, donderdag de telefoonbingo. En ja, aanstaande vrijdag bij John en bij Jasper. De eerste zullen de laatste zullen de eerste zijn.
3: Of de eerste zullen de laatste zijn.
2: Het is maar net hoe je het wil zien.
3: Ja.
2: Dus dat. Maar wij willen jullie wel eventjes bij deze echt ontzettend bedanken voor iedere dag het massaal meedoen. Want dat ging echt niet over 10 voorspellingen. Nee, dat ging echt over tientallen voorspellingen.
3: Ja,
2: soms zelfs dik over de 100. En daar hebben we ongelooflijk veel plezier mee gehad. Want alles is voorbij gekomen.
3: Ja.
2: Van 8-2 tot
3: 5-4.
2: Tot 5-4.
3: Ja.
2: Tot noem maar op. Maar ook gewoon vaak een 1-0 of een 0-0. Of,
3: 0-0, 1-0. Ja, allemaal voorbij gekomen.
2: Laat ik het zo zeggen. Wij Brabanders. Wij gaan echt alle kanten op. Van heel voorzichtig qua voorspelling tot gewoon de grens opzoeken.
3: Ja.
2: We hebben zelfs 1 keer 12-3 hebben we gehad.
3: Ja, dat vond ik wel heel... maar goed, het had gekund.
2: Ik weet niet meer welke wedstrijd het was, maar dat was inderdaad wel een land waarvan we dachten, nou, die worden wel redelijk opgerold, maar niet met 12-3.
3: Niet 12-3,
2: maar goed.
3: Nee.
2: Dank jullie wel allemaal voor alle fijne, leuke berichten daarover. En wij vonden het echt ontzettend leuk om samen met jullie iedere dag het WK voorspelspel te spelen.
3: De medailles gaan de kast weer even in.
2: Ja, ja, moeten we weer even wachten. Het is niet anders, jongens.
3: Olympische Spelen, denk ik weer.
2: Ja, precies. We gaan naar het nieuws van achter. Met nu Lionel Richie. Dit is Stuck on You en een keigoeiemorgen. Stuck on

0: nieuws over Omroep Brabant, check je via de website en app.
1: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
7: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
8: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
9: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
10: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Custus draait het om verspanen en precisie. Custus is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijcustusos.nl.
9: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Oranje niet gelukt om de laatste 16 te bereiken op het WK. Marokko is door en treft in de volgende ronde Canada. Zoals al vaker op een eindtoernooi ging het voor Oranje mis in de penalty-serie. Volgens bondscoach Ronald Koeman was vooral de tweede penalty van Marokko een kantelpunt.
13: Bart die heeft hem, die bal ligt hem achter hem. En met zijn eigen hak tikt hij die bal erin. Ja, Als je dit soort momenten dan ook nog tegen je hebt, dan houdt het op.
12: Nederland heeft nu 7 strafschoppenseries verloren op een eindtoernooi. 2 keer werd er maar gewonnen. Teleurstelling dus bij de Nederlandse fans, die massaal waren opgebleven om Nederland midden in de nacht aan te moedigen.
14: Ja, kut. Oftewel kwalitatief uit het teleurstellend. Maar ja, wat doen we er dan?
15: Ja, zuur. En het raakt me heel erg. Maar het is eenmaal zo, dus klaar.
12: In een aantal steden gingen feestende Marokko-fans de straat op, zoals in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. In de Haagse Schilderswijk braken ongeregeldheden uit. Fans blokkeerden de straat. De ME kwam in actie met een waterkanon. Agenten werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Volgens de politie in Den Haag zijn enkele mensen aangehouden vanwege openlijke geweldpleging. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Ze kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun cryptorekeningen. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels. De FIAT bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. Er is beslag gelegd op het vermogen van het bedrijf. Er is niemand aangehouden. Dan het weer nog. Eerst zon, van het westen uit meer bewolking en vanmiddag misschien wat regen. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Hartelijk dank en een hele goede morgen. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. En we daar bij de ANWB. Hoe staat het met de ochtendspits?
17: Ja, die gaat eigenlijk als vanouds op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Hintham en Waardenburg 14 kilometer file. Door de werkzaamheden op de A27 een half uur vertraging. Op de A27 zelf een 9 kilometer file tussen Hank en Knoopend Gorkum. Op de A16 Belgische grens Rotterdam tussen Afrit Rijsberg en Dordrecht 16 kilometer file. Daar is de vertraging ook een half uur. En voor de rest heb je dagelijks file. Dus met 5 tot 10 minuten vertraging. Eentje is meer, de A270 vanuit Helmond naar Eindhoven. Dus Helmond en Eindhoven. Een kwartier vertraging in 5 kilometer file.
16: Dankjewel. We gaan zometeen ook over een kampioenschap hebben. Maar dat heeft niks met een bal te maken. Nee, met iets anders. Blijf luisteren.
18: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
20: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
19: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
20: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
21: Als je Vodafone mobiel
22: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
21: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
2: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
3: SVK Benelux.
2: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
4: Bij K-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
5: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
6: De stembus is open. Welk liedje staat bij jou bovenaan?
7: Frans Bauer, Rezze, Guus Meeuwis of La Fuente? Stem nu voor de Brabantse Top 100.
6: Omroepbrabant.nl/top100. Dit is Omroep Brabant. Met nu
7: Kei, goedemorgen. Jordi

0: Whitney Houston, Step by Step.
1: Kei goedemorgen.
0: Het is 8:10. Kei goedemorgen. Van harte welkom. Dinsdag 30 juni. Vandaag breekt de zon geregeld door. In de loop van de dag komt vanuit het westen wel wat bewolking. Het blijft in ieder geval droog. Het wordt 23 tot 26 graden.
2: Ja, wat jarigen vandaag. Barbara Barend, 52 jaar vandaag.
0: Ja.
2: Bastiaan Ragels wordt 55 jaar. En deze man wordt 40. Step right up.
0: Ach man. Samen met Jim, hè, in de
2: Zeker.
0: Finale van Idols.
2: En hij won, Jamai Lohman.
0: Ja, Jamai. Het is vandaag de dag van de social media. Het is de dag van het snorkelen en het is de dag van de Corvette. Dus dan ben je in ieder geval daarover weer bijgepraat. Het nieuws krijg je van Niek.
3: Ja, ondanks een uitblinkende doelman Bart Verbrugge en een goal van Cody Gakpo is de Nederlandse elftal uitgeschakeld in de 16e finale van het WK voetbal in Amerika, Mexico en Canada. Oranje verloor na strafschoppen van Marokko, na een gelijke stand, na de reguliere speeltijd en de verlenging.
2: Zal ik even wat gewoon om de, even in de wond wrijven, dat is altijd goed, want dan doet het daarna minder pijn.
0: Ja.
2: We hebben, ik zie net een tweet voorbij van Ripke Bakker, journalist. 8 van de 10 strafschoppenseries met Oranje hebben we verloren. We zijn daarmee veruit het slechtste van alle toplanden in de wereld. En we zijn nu op 3 WK's op rij uitgeschakeld met penalties. We moeten daar toch wat mee, hoor.
0: Ja, misschien, oké. Okay.
2: Ik zou niet weten wat, maar ja, dit is geen toeval meer, hè?
0: Dit is geen lekkere statistiek.
2: Nee.
3: We moeten toch maar eens een keer gaan bellen met zo'n expert weer of zo. Maar ja, die roepen dan toch dat er op getraind kan worden. Maar ja, het lijkt mij toch... Ik had het vanmorgen met Jordi over. Ja. Ik heb dus, omdat die wedstrijden van die onmogelijke tijdstippen zijn... heb ik gewoon echt niet veel wedstrijden gezien van het WK voetbal. Maar die penalty-serie hebben wij gekeken voordat de uitzending begon.
0: Ja.
3: En ik word dan ook gewoon gespannen en nerveus. En dan zit ik maar alleen maar in te denken wat die voetballers...
2: Ja, maar het kan niet zo zijn dat Nederlanders zenuwachtiger zijn dan de rest van de wereld.
3: Nee, dat geloof ik gewoon niet in.
0: En wij hadden wel allebei, maar ik weet niet hoe jij dat hebt gezien, Mark. Wij zagen wel dat de Nederlanders op een andere manier de penalty namen.
2: Ja, die aanloopjes.
0: Kijk, loopjes.
2: Timber, die miste, die deed maar één stap. Summerfield, die miste de laatste. Die deed een soort Ronaldo'tje. Die liep alle kanten op eerst.
0: Ja,
2: ik weet En als je dan ziet dat de mensen met een normaal aanloopje gewoon binnenschieten, denk je toch... Ja, moeten we dat dan niet gewoon doen?
3: Ja, het viel me net ook op bij die serie Duitsland-Paraguay. Want die hadden ook strafschoppen. En dat zal ik net nog even terug te kijken. Maar ook die spelers van Paraguay, die schieten hem eigenlijk gewoon heel normaal in.
0: Ja,
3: en er waren een paar Duitse spelers die ook stopten bijvoorbeeld net voordat ze schoten. En die gingen dan ook mis.
2: Ja,
3: maar ja goed.
2: Ja.
3: Wij komen er in ieder geval niet uit.
2: Nee, zeker niet.
3: En dan een inwoner van de Cookeilanden die na 8 dagen op zee in een klein bootje werd gevonden. Die heeft zijn verhaal gedaan. Ondanks de kou en gigantische golven verloor die nooit hoop, zo zegt hij tegen The Guardian, de Britse krant. De man vertrok op 11 juni in zijn eentje in zijn kleine aluminiumboot om te gaan vissen. Zijn motor die stopte ermee en uiteindelijk vond de luchtmacht van Nieuw-Zeeland hem na 8 dagen.
0: Goh, daar zijn toch ook van die horrorverhalen dat je eigenlijk denkt, hoe is het mogelijk dat dit goed afloopt?
2: Zit je dan op je bootje,
3: Ja, en hij had dus gelukkig vispullen bij zich en zo, dus hij kon wel vissen vangen. Zij heeft wel zich met stukjes rauwe vis kon hij zich in leven houden ook.
0: Ja, dat is de reden waarom ik nooit mee zou doen een expeditie Robinson. Ik ben ten dode opgeschreven.
2: Ja. Ja, op dag 1, hele voorraad er doorheen.
0: Heeft bij mij geen enkele zin, kan ik je zeggen.
2: Zullen we gaan vissen?
0: Nee. Waarom heb ik hier geen bereik? Ik word thuis bezorgd. Kijk, goedemorgen.

0: eerlijk is eerlijk, blijft een waanzinnig nummer. Toto en Africa.
1: Want het is zomaar jouw dag.
0: Het ene, ja, voetbal is voor ons land voorbij. Het is klaar qua WK.
2: Ja.
0: En het volgende team, dat begint alweer. Alleen is dit voetbal voor robots. En daar zijn we goed in. Want het team van de Technische Universiteit in Eindhoven is al eerder kampioen geweest. En ze doen nu weer mee aan de Robo Cup. Dit keer in Zuid-Korea. Peter, goedemorgen.
3: Ja, een kei goede middag. Want bij ons is het middag, bij jullie is het morgen.
0: Oh ja, hoe laat is
3: het
0: nu?
3: In Korea. Het is nu 3:50 ongeveer.
0: Oh, kijk, dus jullie gaan daar weer naar het avondeten. Zo snel gaat het ook weer, toch?
3: Ja. Ja, precies. Dan gaan we daar lekker Koreaans eten.
0: Lekker, man. Hoe is het daar?
3: Goed. Ja, het zijn nog de eerste dagen, de eerste voorbereidingen. Competities die starten de donderdag pas. Dus vandaag is het alles opzetten, robots in elkaar zetten. Want die zijn gedemonteerd hierheen gekomen. De eerste dagen zijn alleen maar het setup dagen.
0: Oké, en is het dan ook nog een beetje wennen aan de omstandigheden en alles? En ook inderdaad, van heb je alle schroefjes, dingetjes en elektronica wel bij je voor die robots?
3: Ja, dat is altijd wel de vraag. We moeten altijd nog, het is vaak nog even zoeken, want hoe je het uit elkaar hebt gehaald. En dan kom je erachter dat je toch weer een paar schroefjes mist.
0: Ja.
3: Maar meestal komt dat wel goed.
0: Hey, jullie zijn al eerder eens kampioen geworden. Zijn jullie dit jaar ook weer getipt als kanshebber?
3: Ja, dit jaar doen wij mee met in twee competities. Wij zijn in de competitie met wielen zijn we achtvoudig wereldkampioen.
0: Ja.
3: Al sinds vorig jaar zijn wij ook richting een andere competitie gegaan. En dat is in de competitie met de humanoids. En de humanoids zijn robots met benen, dus die echt moeten lopen als een mens. Ook omdat over een bepaalde tijd gaan de competitie met wielen uitgefaseerd worden en gaan we steeds meer richting humanoids.
0: Oké,
4: dat klinkt als nog veel ingewikkelder.
0: Ja, ik wou zeggen, want is dat echt een hele snelle ontwikkeling? Of schat jij dat een beetje in?
3: Nou ja, de ontwikkeling die gaat knijterhard. Nou, de laatste jaren zijn er heel veel ontwikkelingen gedaan op het gebied van humanoid robots. Die kunnen rennen, lopen. Dus die ontwikkeling, ook ondersteund door AI-toepassingen, is heel snel gegaan. Ik bedoel, nu trainen we eigenlijk een robot in een simulator om te leren lopen. In plaats van dat we vroeger alles met de hand moesten programmeren, is het nu een AI die getraind is om te rennen en te lopen. En dat is ook de reden dat het nou veel sneller kan.
0: Kijk, en even voor ons wat heel even naar de basis. Hoe ziet zo'n wedstrijd eruit?
3: Nou ja, eigenlijk is het gewoon een voetbalwedstrijd. Kijk, zoals elke voetbalwedstrijd. Kijk, op wielen hebben we 5-5 op een kleiner veld. Bij de humanoids hebben we 3-3. Of ooit 5-5, afhankelijk van hoe dat in de organisatie geregeld is. En dan spelen we dus 15 minuten. Dan hebben we een rust en dan hebben we weer 15 minuten. Dus het is een soort mini-versie van een echte voetbalwedstrijd.
0: Wel ontzettend leuk, hè? En dan zijn jullie de kanshebber om weer een titel te gaan pakken. Hoeveel wedstrijden moeten er dan gespeeld worden voordat we jullie weer kunnen gaan huldigen?
3: Ja, dus we beginnen nou eerst met de groepen, echt?
0: Uh-huh.
3: Dus
0: groepsfase.
3: De kwalificatie. Ja, de groepsfase, ja. Bij de humanoids is dat net iets anders. Dan hebben we, volgens mij noemen ze een Zwitsers systeem. Ik weet niet hoe dat precies zit, omdat ze veel meer deelnemers hebben. Het fijne weet ik er eigenlijk niet van. Over een aantal dagen gaan we dus richting de finales meer. Hopelijk dat we daar wel in geraken natuurlijk. Bij de robots met wielen
0: De favoriet.
4: Zeg maar gewoon.
0: De favoriet.
3: Moeten we toch wel redelijk in ieder geval in de finales geraken. Dat kan ik denk ik wel zeggen. Bij de humanoids zijn we nog heel vers. Daar zijn we nog net begonnen. We hebben echt een jaar ontwikkeld op de software om alles klaar te krijgen. En het hele integreren van de hele software. Ja, we hopen dat we in ieder geval gewoon een lekker potje voetbal kunnen spelen.
0: Lekker. Dan weet ik van andere jaren dat jullie altijd van die leuke spelersnamen hadden. Wie staan er dit jaar op het veld? Wie gaan we daar zien?
3: Nou, we hebben bij de robots met wielen hebben we de bekende namen als de keeper van Sleutelen. We hebben Robertinho, we hebben De Moer, we hebben Van Perslucht. Daar zijn echt de klassieke namen. Maar voor het humanoid team hebben we nou ook nieuwe namen. En daar hebben wij als keeper hebben we daar Mourtois. Daar hebben wij Robonaldo en Motoradonna. Dat zijn eigenlijk onze spelers. Joh, ja. En we hebben nog een reservespeler is... Ja? Frans Beckenbout.
0: Ja, die kun je altijd inzetten, hè? Als pinchitter.
3: Ja, precies. Dus we hebben dat moet er goed komen.
0: Absoluut. Peter, mogen we jullie keiveel succes wensen. Ja, en maken
4: als
0: wat van,
4: de finale zou zijn, ja, bellen we
0: dan
4: wel
0: even. Hè, als jullie dadelijk top. Echt op pole position staan.
3: Ja, is goed.
0: En veel succes daar. Groetjes daar.

0: Mars, hitmachine Bruno Mars en Treasure hier in een keigoeiemorgen. Zometeen het laatste nieuws met Niek.
1: Ja, onder andere gaat het over het WK voetbal. Nederland ligt eruit en een Amerikaanse filmregisseur moet de cel in. Je hoort zo direct waarom.
2: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
3: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
4: Hey, hallo. Denny Vera hier op 31 oktober. Sta ik in het Klokgebouw in Eindhoven met een middag- en avondvullend programma. Er komen ontzettend veel toffe artiesten langs. Laten we er samen een mooie dag van maken. Kaarten zijn nu te koop via dannyveralive.nl. Ik zie je daar.
3: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Studio Biesbos, badkamers en keukens in Werkendam.
0: Het is exact 8:30. We gaan naar het onderbouwd verkeer.
6: Toevallig.
0: Ja. En nacht, goedemorgen.
6: Hey, die Jordi, jij.
0: Hallo.
6: Er staat een file op de A2, heel verrassend. Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Waardenburg. 12 kilometer door de werkzaamheden. Op de A27 is het extra druk. Op de A2
0: en, en bij de A44 bij Sassheim, zie ik. Hè? Ook daar zijn extra reistijd, wordt hier aangegeven.
6: Ja, een uur.
0: Ja, een uur. Ja.
6: Ja. Ja. Maar dat is echt waar, hè?
0: Ja, weet ik. Nee, maar ik bedoel, dit is echt even, daar moet je ook even een stuk omrijden. Maar goed, ik onderbreek je. Ik luister naar je, naar wat jij te melden hebt.
6: Ja, ik hoop dat er nog iemand luistert.
0: Zeker.
6: En anders heb ik het gewoon gezegd. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en Everdingen. 13 kilometer file. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht. 14 kilometer file. De vertraging is een half uur. Nou ja, de A27 hebben we het genoegzaam over gehad. Van Breda naar Utrecht. 8 kilometer file nu tussen de Keizersveerbrug en Knoopend Gorkum. Kwartier op de A50 Arnhem-Oss tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. Als we nou hadden gewonnen, hè, ik denk dat het niet zo druk was geweest als het op dit moment.
0: Nou, dan denk ik dat we nog wel een paar mooie verslagjes zouden hebben gehad vanuit de kroeg, ja. Dat denk ik ook wel.
6: Ja, jammer eigenlijk, hè.
0: Daarover. Super zonde. Ja, nee, het is eeuwig zonde. Want,
7: goed zuur van.
6: We moeten er nog lang over doorgaan, denk ik.
0: Ja, het is niet anders, jongen. Het is,
6: jongen.
0: Ja, maar gaan we dan doen zaterdag, hè? Thuis op de bank zitten met de wederhelft is voor mij ook geen optie.
7: Nou, ik kan jou wel vertellen, ik ga geen Marokko-Canada kijken.
0: Nee?
7: Nee, ik ga veel doen, maar daar gaat het toch niet...
6: Nee.
0: Maar ik ga twee dingen niet doen. Dat is Marokko-Canada kijken en met zijn vrouw op de bank zitten. Nou,
6: nee. Praten, ja.
0: Dus ik ben benieuwd wat het dan gaat worden, Mark.
8: Chips.
0: Dag, Erwin.
7: Misschien mag ik aan ze uit eten zaterdag. Ja. Dat zal het wel rustig zijn.
0: Goed.
7: Was het weer, Jordi?
0: Ja, vandaag breekt de zon geregeld door. Maar
7: dat is fijn.
0: In de loop van de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Het blijft droog. Het wordt 23 tot 26 graden vandaag. Wij gaan naar het nieuws met Niek de Vries.
1: En dan begin ik weer met het WK voetbal.
0: Ja, Niek, als zo moet ik dat dan mee, hoor.
1: Zo gaat lekker overslaan. Nee. Ja, dat weten we nou inmiddels toch wel. Ik begin gewoon met een volgend bericht. Tot zeker donderdagavond. Ja, Nederland ligt eruit op het WK voetbal. Ja, daar hebben we het net over gehad. Dus ik ga nou gewoon door met mijn volgende bericht. Tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Breda en Rotterdam. Komt door een brand in een kabelgoot in Rotterdam-Zuid. In die goot bevinden zich honderden de kabels die voor een groot deel beschadigd zijn geraakt. Reizigers die worden de komende dagen daarom tussen Zwijndrecht en Rotterdam vervoerd met bussen. Je hoort de woordvoerder van de NS.
9: Het nadeel van een bus is, die is niet zo efficiënt als een trein. Dus daar kunnen minder mensen in. Dus we doen ons best, maar een bus zorgt ook altijd voor vertraging.
1: Ja, reizigers die moeten rekening houden met een half uur tot een uur vertraging op dat traject. Een overname van de zorgfila's van Expertcare zit er voorlopig niet in, schrijft minister Sterk aan de Tweede Kamer. Vorige week werd duidelijk dat de fila's in Waalre en het Utrechtse Vleuten moeten sluiten van de inspectie omdat de zorg daar ondermaats is. Het is volgens de minister belangrijk dat er zo snel mogelijk een plek wordt gevonden voor de kinderen met een meer meervoudige handicap die daar nu nog worden opgevangen. De man die gisteren in Duitsland 6 mensen doodschoot bij een jeugdinstelling had een conflict over de voogdij van zijn dochter. Volgens de politie is dat vermoedelijk ook het motief. NOS-correspondent Charlotte Waaiers.
8: De dader zou in een strijd om de voogdij om zijn 3 maanden oude dochter zijn verwikkeld, die samen met haar moeder in het opvanghuis woont. De moeder en de dochter die zijn niet gewond geraakt. Het zijn medewerkers van het opvanghuis die hij heeft neergeschoten. En volgens de politie was hij wel bekend bij politie, omdat hij eerder bedreigingen had geuit, maar stond hij niet te boek als gewelddadig.
1: De man ging na de schietpartij van toren een auto. Agenten wisten hem snel op te sporen en ook aan te houden. De Amerikaanse filmregisseur moet 2,5 jaar de cel in, omdat hij streamingsdienst Netflix heeft opgelicht. Volgens de aanklager had hij tegen Netflix gezegd dat hij $11 miljoen nodig had om de opnames van een serie af te kunnen ronden. Dat geld kreeg hij, maar de regisseur deed er uiteindelijk iets heel anders mee. Hij sluitte het geld namelijk door naar zijn privérekening. Vervolgens ging hij beleggen in cryptomunten, loste die creditcardschulden af en hij kocht ook dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis. Onder meer 2 matrassen, hou je vast, die samen ruim 6 ton hebben gekost.
7: Hey. Wat zat daarin?
1: Ja, dan denk ik, wat zijn dat nou voor matrassen? Ja. Maar ja, goed, dat staat in het bericht. Maar
7: hij moet 2,5 jaar de cel in, maar ja, moet hij ook terugbetalen? Ja, weet je dat? Wat anders? Ja. Nou ja, niet, ik zeg niet, ga crimineel, maar 2,5 jaar voor 11 miljoen. Daar kun je, nou, maar serieus, kun je nog eens over nadenken.
10: Ja, alles in een regenton en verkoppen. En dan het er nou al
7: ga ik ook Netflix oplichten. Ja, ga ik dan wel 2,5 jaar de cel in.
1: Ik leid mij toch ook dat hij die boete moet betalen. Of dat hij in ieder geval dat geld terug moet betalen. Maar ja, dat, goed, dat staat niet in het artikel dat ik heb gelezen. Dat is gewoon dat hij is veroordeeld voor een celstraf. Dus,
7: ja. Nee, dat is helemaal goed. Ik heb wel een plannetje voor vanmiddag. Ik denk dat ik eens Netflix ga mailen met een goed filmideetje.
10: 12 miljoen hebben wij nodig.
7: Ja, Jordi aan de Costa Brava. Moet jij eens opletten?
10: Ja, ik kom wel filmen. Ja.
7: Kijk, goedemorgen en van harte welkom. Fijn dat je erbij bent hier in de ochtendshow. Zometeen iets bijzonders voor de dag van de zachte G.